los de vos, dejo me, me. Of een melancholische korte, krasse te zeggen.